0: chest, just we two. Heads up to I love you, and you love me.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
4: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten, blijft... toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een ontstaans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust soms veel bewolking, maar wel brede opklaringen met zeer veel zon. Aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Het is dus vandaag best warm. Komende nacht zijn er wel wat buien mogelijk.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee nieuws.
2: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket van streamingdiensten aan. Nochtans is illegaal streamen niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth Day.
4: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat die een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt, dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
3: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan €0,50. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen. Je hoort journalist Sven Ponsaerts.
5: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan €3000. Het is ook maar liefst €330 meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
3: En de herfst en de winter komen eraan. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Staat nog niet vast of het om zijn lichaam gaat. De prof is een Brit van 45. Hij vertrok eergisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier op X. Het ziet er naar uit dat die drone vanuit Wit-Rusland kwam. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in EU-lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter door de oorlog in Oekraïne. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis, want zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy voor elk seizoen van de comedyreeks Hacks. De medische dramaserie The Pitt won dan weer 6 Emmys, onder meer voor beste dramaserie en beste acteur in een dramaserie. Het was dan ook wel 28 keer beter genomineerd. En de horrorcomedie Widow's Bay won 14 Emmys, onder meer voor beste comedie. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt dan wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en kans op buien bij nog zo'n 19 graden. Donderdag hetzelfde weer en vrijdag wisselend bewolkt, meestal droog en rond 18 graden.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Het geheim van gelukkig zijn is je innerlijke thuisvinden in de ogen van iemand anders.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
3: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Echtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Echtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust soms veel bewolking, maar wel brede opklaringen met zeer veel zon. Aangename temperaturen tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Het is dus vandaag best warm. Komende nacht zijn er wel wat buien mogelijk.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
3: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten, blijft... toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

The Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: the play.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag duur vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was je voor vandaag. Graag tot morgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet-Denaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar niet of met vertraging door een storing op 13 plaatsen centraal in het land. De Nederlandse spoorwegen spreken over sabotage. Kieran Hofker.
4: ProRail geeft inderdaad aan dat op meerdere plekken in het spoor materialen zijn gevonden die daar bewust lijken te zijn neergelegd, waardoor de storingen zijn ontstaan. Dus dat betekent dat heel veel reizigers helaas niet de trein kunnen pakken die ze normaal pakken. ProRail werkt heel hard om de materialen op te ruimen en de situatie veilig te maken. En zodra dat is, kunnen wij de treindienst weer op gaan starten.
3: Het zou gaan om buizen die vastgemaakt zijn aan de sporen. En daardoor gaan op veel plaatsen ook slagbomen aan overwegen dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag daar in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huisman richtte het meldpunt begin dit jaar op.
5: Het is wel veel natuurlijk, hè. 42 zaken op een half jaar. Eén iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Iemand met kanker die heeft een heel hoog risico op ondervoeding. Als hij dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
3: En wellicht zijn er nog veel meer zulke verhalen, want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er te veel binnenkomen. En het Amerikaanse leger heeft nu ook wapens in de ruimte. Het geeft weinig details over welke dat zijn, maar het vindt het belangrijk dat hun mensen zich kunnen beschermen tegen vijandige acties van tegenstanders, zeggen ze. Mogelijk bedoelen ze dan satellieten van andere landen. China en Rusland hebben ook al bijvoorbeeld lasersystemen om anderen te hinderen. Veel zon tot 28 graden, na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en het is ook een pak frisser, nog zo'n 18 graden.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.
1: Maar dan

0: zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.
0: En kom ik dan terug, dan doet hij o zo stug.

Wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel gauw kwaad. Maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Verhalen onder de vuurtoren is een verhaal in het sappig Oostens geschreven door Katelijn Vervaeke over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. Hilde Veulemans en Johan Verstraeten nemen je mee op pad tijdens een 2 uur durende theaterwandeling. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september kan je bekomen via het uitloket. Start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
3: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Echtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Echtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

Zonder liefde, warme liefde, waait de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wint de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En scheurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

waait de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, weent de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dit is Noordzee Gold.

De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
3: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten, blijft... toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een ontstaans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 Café Parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Noordzee Gold, ouderwetse raad.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Jimpa. En dan mag u vanavond voor At the Place of Ghosts. En dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. En de toegang wel, die bedraagt €9. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.

déshabillez-moi, déshabillez-moi.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In het onderzoek naar de dood van Brian Brigoux en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parquet van Namen weten. De gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders, dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en voor poging tot doodslag door wurging.
4: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid, dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
5: Het was even heel veel ontlading en inderdaad zouden we serieus worden genomen. En moet wel nog een beetje binnenkomen. Ja. Hè, maar...
4: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachter hebben gestopt. Ik denk dat echt.
3: Want de man was al meermaals veroordeeld voor gewelds- en zedenfeiten. Verschillende scholen in de provincie Antwerpen verbieden leerlingen om met fatbikes naar school te komen, omdat ze niet veilig zijn of ze niet veilig gebruiken. Die fietsen nemen ook te veel plaats in de fietsenrekken. Ook skinnybikes worden verboden, die zien eruit als fatbikes, maar hebben dunnere banden. In Nederland komt het treinverkeer weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen, door mogelijke sabotage. Op zeker 27 plaatsen werden buizen en andere materialen gevonden op de sporen. Dat zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
6: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
3: Experts kijken onder meer naar nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. En de nieuwe regering in Hongarije wil de strenge Holebi-wetten aanpassen. Er is een wetsontwerp voorgelegd om de wetten van ex-premier Orbán te vervangen. Die voerde wetten in die bijvoorbeeld het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen verboden. Waardoor ook Pride-optochten in Hongarije verboden waren. Maar dat zou nu dus allemaal veranderen. Vanmiddag heerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag soms lichte regen bij 21 graden. En zondag droger, af en toe zon en 20 graden.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
3: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzelen heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernhardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag, telkens van 2 tot 6 uur.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
3: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft... toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostendse politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold.

Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy-firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedy-landschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde Kuszaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een tweede golf van sabotages in Nederland. Deze voormiddag liep het treinverkeer helemaal in het honderd na sabotages op de sporen. En ook deze namiddag zijn er opnieuw problemen. Dat weet journaliste Birgit Herteleer, die in Nederland is.
4: De hinder op het spoor die is nog niet voorbij, want er zijn zelfs plekken waar er opnieuw dingen op de sporen gelegd zijn. En daarnaast heb je ook nog de snelwegen waar acties zijn van boeren, zeker 9 plaatsen waar zij brand gesticht hebben, om te protesteren onder andere tegen stikstofregels.
3: Wie achter de sabotages op de sporen zit, is nog altijd niet duidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat er te weinig munitie is in de oorlog tegen Iran. President Trump heeft dat de afgelopen maanden altijd ontkend. Volgens Amerikaanse media werden de aanvallen ook al gepauzeerd door dat tekort. De oorlog tegen Iran kostte de VS naar schatting al zo'n $33 miljard of meer dan €28,5 miljard. Twee derde daarvan ging naar munitie. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 mensen die 100 jaar of ouder zijn. Dat worden er ook al 56 jaar op rij, elk jaar meer. Het overgrote deel van hen is een vrouw, 90%. Japan heeft daarmee de op één na oudste bevolking. Monaco staat op 1 met een pak minder inwoners, waardoor het aantal ouderen procentueel hoger ligt. We krijgen een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en is er ook kans op regen. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit...

0: Ja, we gaan toch een keer kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je nu zijn trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens heren, wacht.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
5: Dit is Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden en er zijn vanavond en vannacht wel wat buien mogelijk. Morgen een wisselend bewolkte dag, temperaturen rond de 18 graden. Het wordt dus een pak frisser.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
3: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Ichtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Ichtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
3: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be. Onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden en er zijn vanavond en vannacht wel wat buien mogelijk. Morgen een wisselend bewolkte dag, temperaturen rond de 18 graden. Het wordt dus een pak frisser.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
3: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten, blijft... toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: De Oostense politie controleerde op drugs en alcohol in het verkeer. Er werden 57 chauffeurs gecontroleerd. Er werden 4 PV's uitgedeeld en 2 rijbewijzen ingetrokken wegens rijden onder invloed. Ook chauffeurs van niet gekeurde voertuigen en een opgedreven bromfiets werden bekeurd. De Belgische rockband Goose zal op 22 december een concert geven in het Kursaal. Het gaat om een staand concert tijdens de openingsveertiendaagse. De frontman bracht zijn jeugd in Oostende door. Voetbal Vlaanderen onderzoekt een klacht van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden-Oostende. Het gaat om oudere feiten die zouden gepleegd zijn door een bestuurslid. Vanaf begin oktober worden in Oudenburg opnieuw 4 café parlees georganiseerd, waar inwoners terecht kunnen met vragen aan het stadsbestuur. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Goedenavond, welkom bij Noordzee Gold.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Bredene opent een fietsbiep. Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Bredene, Beweging.net, de Fietsersbond van Bredene en Recycle. Gezinnen kunnen er kinderfietsen ontlenen. De fietsbiep is gelegen in de Golfstraat 47 en zal elke derde zaterdag van de maand open zijn. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet De Naaierlaan. Het gaat om 27 voetpaden en een totale investering van €61.000. In Oostende hebben 2500 mensen deelgenomen aan Open Monumentendag. Zondag stonden het Westerkwartier, Park Royal en enkele erfgoedsites centraal. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel afgesproken hebben met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit het raam viel, weten we voorlopig niets meer. De eerste helft van dit jaar hebben de telecomoperatoren in ons land zo'n 103 miljoen frauduleuze oproepen tegengehouden. Dus nog voor iemand kon opnemen, dat zegt de telecomregulator BIPT. Bij bijna 700.000 oproepen ging het om spoofing. Je hoort technologiejournalist Kennedy.
4: Stel dat je een oproep krijgt en je ziet op je scherm een Belgisch telefoonnummer, maar achterliggend, zonder dat jij het kan zien, is er eigenlijk een buitenlands nummer dat jou belt. Dat is een vorm van spoofing, eigenlijk van vervalsen van een telefoonnummer. En dat gebruiken fraudeurs onder andere omdat je iets meer vertrouwen hebt toch in een Belgisch telefoonnummer.
3: Als je zelf wordt opgebeld door een anoniem of onbekend nummer, dan is het handig om die niet onmiddellijk te beantwoorden en te kijken of ze een bericht of een voicemail kunnen achterlaten. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt nadat er branden uitbraken naast de snelwegen. Dat was een protestactie van boze boeren uit onvrede met de stikstofplannen van de regering Jette. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Nederland wordt al de hele dag geteisterd door sabotages, ook op de sporen. Intussen begint het treinverkeer daar terug normaal te lopen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
5: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
3: Want het is nog altijd niet duidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. En op het EK volleybal hebben onze nationale mannen hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de 8e finales. Ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze de laatste groepswedstrijd tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
3: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: In het kader van 1000 jaar Echtegem ging de breiclub van het lokaal dienstencentrum de voorbije maanden een bijzondere uitdaging aan. 1000 lapjes breien en haken voor 1000 jaar Echtegem. En dat is gelukt. De lapjes zijn samengebracht tot één indrukwekkend lappendeken. Het wordt volgende week maandag onthuld. Naar aanleiding van de Vlaamse loopweken voor scholen pakt de stad Oostende in Sportpark De Schorre opnieuw uit met een tijdelijk trailrun parcours. Nieuw dit jaar is een ninja run, een traject van 1,5 kilometer. Bij werken in Lombardzijde werd een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het ging om een bom van 700 kilogram met 90 kilo springstof. Dovo kwam ter plaatse en nam de bom mee. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Thermé Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en ze zullen geen bezwaar indienen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Be Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ontzettend.

Free Gold.

Welkom bij Noordzee Gold.